zeggen wel en zich moet ik der wekken. Ze warfen in het om zich hun strijd. Oh ja, die wel geweld, zich moet ik der wekken.